0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL.
2: Bewust niet geluisterd.

0: BNL Nieuws.
1: Tientallen steden en gemeenten hebben de voorbije jaren hun verkeersboetes verhoogd met extra kosten die eigenlijk niet wettig zijn. Er is volgens HLN zeker voor 12 miljoen euro aan onwettige kosten aangerekend. Onder meer Antwerpen, Genk en Lier verhoogden zo illegaal verkeersboetes. Zij vinden namelijk dat ze die kosten wel mochten aanrekenen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krivits spreekt dat tegen. In Maasmechelen is een man verdronken in de Maas. Hij was er met vrienden gaan zwemmen, maar plots was hij verdwenen. Duikers van de brandweer haalden zijn lichaam uit het water, maar alle hulp kwam te laat. De twintiger heeft zich wellicht laten verrassen door de stroming onder het wateroppervlak. In het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is een zeldzame schimmel opgedoken. Vier patiënten bleken drager, maar niemand was er ziek van. De afdeling intensieve zorg was een tijd afgesloten voor grondige ontsmetting. Intussen lijkt de besmetting onder controle. Het agentschap Zorg en Gezondheid roept andere ziekenhuizen op om er alert voor te zijn. Voor wie een zwakke gezondheid heeft, kan de schimmel dodelijk zijn. In Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de VS gevierd. 9000 mensen waren daarbij, in het Jubelpark. Premier De Wever prees de vriendschap tussen ons land en de VS. Ons land schenkt de ambassade een dure kristallen vaas van Val Saint-Lambert. Daarin zit diamant, maar ook aarde van belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Amerikaanse ambassadeur haalde meer dan 5 miljoen euro op voor het feestje bij bedrijven uit binnen- en buitenland. En bondscoach Hugo Broos is met Zuid-Afrika uitgeschakeld op het WK voetbal. De zogenoemde Bafana Bafana verloor met 0-1 van Canada. Hugo Broos is 74, deze week beslist hij of hij nog doorgaat. Opnieuw zonnig en tot 27 graden. Ook de komende dagen is er geregeld zon, afgewisseld met wolken en er kan ook af en toe wat regen vallen.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
2: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
2: BNL. BNL.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: In het Limburgse op Oeteren zijn speciale eenheden van de politie gisteravond binnengevallen in een woning. Een man had zich er verschanst met een mes. Hij had eerder op de dag bedreigingen geuit. Op het moment van de inval was hij al gevlucht. Later op de avond is de man dan toch gearresteerd. In Frankrijk zijn sinds vorige woensdag al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd door de extreme warmte. Dat meldt de gezondheidsdienst. Vooral in departementen met code rood liep het aantal sterfgevallen op. De meeste slachtoffers waren ouder dan 65 en stierven thuis. De gezondheidsdienst zegt dat het nog maar om een voorlopige raming gaat. Ze gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal dodelijke slachtoffers door de hitte nog hoger ligt. En in Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen verdronken in meren en rivieren. Rusland heeft zware machinegeweren geplaatst op een gastanker die enkele jaren geleden nog in Rotterdam aangemeerd lag. Dat blijkt uit onderzoek van platform Pointer. Het schip vaart langs de kust van NAVO-landen als Finland, Estland en Litouwen. Er zouden Russische soldaten en geheim agenten aan boord zijn. Volgens defensiespecialisten is dit een duidelijk afschrikkingssignaal aan de NAVO. Er doen al langer geruchten de ronde dat Rusland wapens zou inzetten op civiele schepen. Maar het is de eerste keer dat dit op foto's te zien is. In Venezuela zijn nu al 1450 doden geteld na de zware aardbevingen van vorige week. Maar tienduizenden mensen blijven vermist. 4 dagen na de ramp halen hulpverleners wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin. Vanmorgen konden ze nog een vader en een zoon redden. De Verenigde Staten sturen intussen extra soldaten naar het rampgebied om de hulpverlening via de lucht te ondersteunen en een zwaar getroffen haven te heropenen. De meeste mensen hebben intussen opnieuw drinkwater en stroom. De scholen blijven nog een hele week dicht. We krijgen een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we een mix van zon en wolken verwachten. Er is dan ook kans op een bui bij een graad of 25.
1: Dit was het BNL Nieuws.

again. Is het jouw hand in die van mij? Met nog samen een drankje. Wanneer ik ooit eens oud mag zijn.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Bewust niet geluisteren.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: B-N-L. Remix in the mix.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBlue.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Gisteren zijn alweer schoten gelost in Anderlecht. De politie kreeg daarvoor rond 10 uur 's avonds een oproep. Ter plaatse vonden de agenten kogelhulzen, maar er was geen spoor van een mogelijk

0: Kwetsbare mensen zijn gisteren al geëvacueerd met een politiehelikopter. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van een cruiseschip voor de kust van Honfleur in Noord-Frankrijk. Op het schip was brand uitgebroken. Alle 163 opvarenden konden worden gered. Niemand raakte gewond. De gemeente vangt de passagiers tijdelijk op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het tennis staat Zizou Bergs op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Gisteren won hij zijn eerste ATP-titel op het toernooi in Eastbourne in Engeland. Daardoor stijgt Bergs 11 plaatsen naar nummer 37. Alexander Bloks blijft de beste Belg op 36. En de Italiaan Jannik Sinner blijft voorlopig nummer 1. Zon en wat wolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij maximaal 27 graden. De rest van de week zowat hetzelfde weer bij een graad of 26.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: heb je nog een plekje vrij? Geef je mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, je zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?
1: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
2: Ik lees elke dag de Internetgazet.
1: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
3: Ik kijk elke dag.
4: En ik ook.
1: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
5: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Gisteren zijn alweer schoten gelost in Anderlecht. De politie kreeg daarvoor om 10 uur 's avonds een oproep. Ter plaatse vonden de agenten kogelhulzen, maar er was geen spoor van een mogelijke dader of slachtoffers. Later hebben 2 slachtoffers van het incident zich uit eigen initiatief aangeboden op het commissariaat in Anderlecht. Het onderzoek loopt nog. Het Oostenrijkse leger evacueert ongeveer 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol, vlakbij de Italiaanse grens. In dat toeristische gebied hebben stevige onweersbuien modderstromen veroorzaakt, waardoor wegen zijn geblokkeerd en toeristen vastkwamen te zitten. De meeste werden opgevangen in lokale restaurants en worden vandaag opgehaald. Kwetsbare mensen zijn gisteren al geëvacueerd met een politiehelikopter. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van een cruiseschip voor de kust van Honfleur in Noord-Frankrijk. Op het schip was brand uitgebroken. Alle 163 opvarenden konden worden gered. Niemand raakte gewond. De gemeente vangt de passagiers tijdelijk op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het tennis staat Zizou Bergs op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Gisteren won hij zijn eerste ATP-titel op het toernooi in Eastbourne in Engeland. Daardoor stijgt Bergs 11 plaatsen naar nummer 37. Alexander Bloks blijft de beste Belg op 36. En de Italiaan Jannik Sinner blijft voorlopig nummer 1. Zon en wat wolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij maximaal 27 graden. De rest van de week zowat hetzelfde weer bij een graad of 26. Dit was het.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Gisteren zijn alweer schoten gelost in Anderlecht. De politie kreeg daarvoor rond 10 uur 's avonds een oproep. Ter plaatse vonden de agenten kogelhulzen, maar er was geen spoor van een mogelijke dader of slachtoffers. Later hebben twee slachtoffers van het incident zich uit eigen initiatief aangeboden op het commissariaat in Anderlecht. Het onderzoek loopt nog. Het Oostenrijkse leger evacueert ongeveer 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol, vlakbij de Italiaanse grens. In dat toeristische gebied hebben stevige onweersbuien modderstromen veroorzaakt, waardoor wegen zijn geblokkeerd en toeristen vastkwamen te zitten. De meeste werden opgevangen in lokale restaurants en worden vandaag opgehaald. Kwetsbare mensen zijn gisteren al geëvacueerd met een politiehelikopter. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van een cruiseschip voor de kust van Honfleur in Noord-Frankrijk. Op het schip was brand uitgebroken. Alle 163 opvarenden konden worden gered. Niemand raakte gewond. De gemeente vangt de passagiers tijdelijk op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het tennis staat Zizou Bergs op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Gisteren won hij zijn eerste ATP-titel op het toernooi in Eastbourne in Engeland. Daardoor stijgt Bergs 11 plaatsen naar nummer 37. Alexander Bloks blijft de beste Belg op 36. En de Italiaan Jannik Sinner blijft voorlopig nummer 1. Zon en wat wolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij maximaal 27 graden. De rest van de week zowat hetzelfde weer bij een graad of 26.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL.
5: Eigenzinnig, eigentijds.
6: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488-00-2680.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met een glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: BNL Nieuws.
1: Paolo Falzone gaat in cassatie tegen zijn veroordeling tot 27 jaar cel voor het drama in Strepy 4 jaar geleden. De man reed toen aan 160 km per uur in op een carnavalsoptocht. 7 mensen kwamen om en er vielen tientallen gewonden. De advocaten van Falzone verzetten zich tegen de kwalificatie doodslag. Cassatie oordeelt niet over de grond van de zaak, maar over de procedures. Als het Hof vindt dat die niet correct verlopen zijn, moet het hele proces opnieuw beginnen. In Stade in Duitsland, een stad ten westen van Hamburg, zijn vanmiddag zeker 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde die in een jeugdinstelling, maar er is nog veel onduidelijkheid. De politie heeft al 1, mogelijk 2 daders gearresteerd, maar zou nog andere verdachten op de hielen zitten. Over de identiteit van de slachtoffers of het motief voor de schietpartij is niets officieel gecommuniceerd. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een 27-jarige voormalige zorgkundige krijgt 40 maanden cel voor de zware mishandeling van 3 bewoonsters van woonzorgcentra in Braschaat en Deurne. Het ging om hulpeloze, hoogbejaarde vrouwen, sommige dementerend. Een van hen is niet veel later overleden, maar een verband kon niet worden aangetoond. De gruwelijke feiten kwamen aan het licht na camerabeelden en politieonderzoek. De man, wiens identiteit altijd uit de pers is gehouden, moet ook schadevergoedingen betalen aan de families van de slachtoffers. Hij werkt intussen niet meer in de zorg. En de man die zaterdagnacht in kritieke toestand was gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw in Blankenbergen is buiten levensgevaar. De man van 59 is een voormalige horecabaas die vroeger onder meer enkele bekende danscafés in de stad uitbaatte. Enkele uren voor de politie hem vond, zou hij het met een groep mannen aan de stok gekregen hebben op een strandbar. Na getuigenverhoor en analyse van camerabeelden is de politie op zoek naar 2 verdachten. Die zijn nog niet gevonden. Tot 27 graden vanmiddag, aan zee tot 21. Het blijft wel de hele dag droog. Woensdag zou het kunnen gaan regenen, dan halen we nog 24 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Dit is PNL.

0: te encontré.
1: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
2: BNL.
3: Bewust niche luisteren.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: goede avond. BNL Nieuws.
1: Na de schietpartij in Stade in Duitsland heeft de politie nu twee verdachten opgepakt, onder wie de schutter. Die zou meteen na het incident aan hoge snelheid zijn weggereden, met een vrouw naast hem in de wagen. Op dat moment is heen en weer geschoten met de politie. Het drama gebeurde bij een centrum voor jonge moeders en zwangere vrouwen. Voorlopig zijn er 5 doden, maar er zijn ook meerdere gewonden. Dergelijke schietpartijen komen in Duitsland minder vaak voor, omdat het land strenge wapenwetten heeft. De aanhoudende hittegolf heeft al op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen het wegdek beschadigd. Vooral oude betonnen wegen en fietspaden waren slachtoffer. Het gaat hoofdzakelijk om opstuikingen, waarbij betonplaten in het wegdek uitzetten door de extreme warmte. Dat zoiets op korte tijd op zoveel verschillende plaatsen gebeurt, is uitzonderlijk. Het agentschap Wegen en Verkeer zegt ook dat het bij de herstelling via nieuwe technieken probeert toekomstige schade zoveel mogelijk preventief te beperken. De correctionele rechter in Antwerpen heeft 4 jonge twintigers veroordeeld voor een aanslag met explosieven tegen een Mexicaans restaurant in de stad eind 2023. Het gaat om Nederlanders uit een gekend crimineel milieu. De aanslag had ook een duidelijke link met de lokale drugsscene. De broer van de restaurantuitbaatster is gekend in dat milieu. Bij de aanslag met de brandbom vielen geen gewonden. De opdrachtgever kreeg 5 jaar cel en een geldboete. De plegers kregen mildere straffen. In Hasselt is de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe grote Jessa-ziekenhuis. Dat komt op een nieuwe site in het Groot Park en zal de 3 huidige oudere zorgcampussen van het ziekenhuis onder 1 dak brengen. Het eerste gebouw, een logistieke hub, moet over 3 jaar klaar zijn. Het eigenlijke ziekenhuis opent allicht pas over 10 jaar. Het project zou 500 miljoen euro kosten. Vandaag raakte ook bekend dat het een flinke subsidie krijgt van het departement Zorg. Het blijft droog en warm zomerweer, maar de extreme hitte is even getemperd. Voor vannacht droog en minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 22 aan zee en 28 graden elders. Een lokale bui is niet uitgesloten.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
5: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart. En wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine!

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.